0: ზურა papa mamuka papa sano papa sare re san sare sadi dani sani papa galisa pakani nisa
1: chumat arvin gagvigos
0: chumat arvin gagvigos
1: chumat
0: arvin
1: gagvigos
2: chumat